Radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kustvrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

dat soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren.

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kustvrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

zijn. De Bevelanden. Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren.

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kustvrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

anything to say.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kustvrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd 8 jaar te laat in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg doe je er 10 minuten langer over. En op de A16 richting Rotterdam heb je tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: 41 jaar geleden op de kop af werd het album Hounds of Love uitgebracht. Kate Bush hoorde je in de Beverlandse Ochtendshow.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Ja, goedemorgen. 7 over 7, het is woensdag vandaag, de 9e van september, dag 252 in 2026. Goedemorgen Beverland, als je onderweg bent, let even op. Het is wat drukker dan gebruikelijk op de weg. Heeft alles te maken met die landelijke OV-staking. En daar zijn we weer. Gisteren moesten we door wat technische uitdagingen hier bij Streekomroep de Beverlanden helaas verstek laten gaan. Maar vandaag zijn we weer gewoon op onze plek, daar waar we horen te zijn tussen 7 en 9 uur. Het is vandaag de Internationale Dag ter Bescherming van Onderwijs. Een belangrijk moment om stil te staan bij kinderen en leraren die op veel plekken ter wereld niet veilig naar school kunnen. Ja, daar hoort Nederland vandaag ook een klein beetje bij, hè, als je kind afhankelijk is van het OV. Hier beginnen we de dag gelukkig gewoon met nieuws uit de regio, het weerbericht voor de regio en natuurlijk muziek. En de teller die staat inmiddels op 21 dagen tot de allerlaatste Beverlandse Ochtendshow op woensdagmorgen 30 september. En je bent van harte uitgenodigd, hè, om langs te komen op dat moment. Goed.

0: En niet te vergeten Boy George, ook nog in de show met Move Away. Was één van de hits uit de latere periode van Culture Club. 16 over 7, goedemorgen woensdagmorgen. Het is 9 september. Vandaag wordt er op de Beverlanden een frisse, maar redelijk vriendelijke woensdag. De dag begint met ongeveer 13 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar maximaal 18 graden. Zon die zal zich regelmatig laten zien vandaag. Goed voor zo'n 7 uurtjes aan zonneschijn. Al zijn er ook wat wolkenvelden en een buitje is zeker niet uitgesloten vandaag. Kans op neerslag ligt rond de 70%, maar veel regen wordt er niet verwacht. Er staat een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind, kracht 4. Vanavond draait die wind wat meer naar het noordwesten en koelt het af naar ongeveer 15 graden. In het nieuws vanmorgen, motorcrossbaan Rilland volgens de vereniging wel degelijk veilig. Veel lof voor plannen nieuw stationsgebied Goes en rolstoelgebruiker belandt in sloot in Goes.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

0: toen ze voor de film The Bodyguard een verzoek indiende bij Dolly Parton om gebruik te mogen maken van Dolly's liedje I Will Always Love You. Tot grote verbazing van Whitney en haar team stemde Dolly Parton daarmee in. En dan moet je weten dat er toch heel wat artiesten geweest zijn die bij Dolly Parton aan de deur hebben gestaan. En niet de minste, noem er even één, Elvis Presley bijvoorbeeld. En Dolly zei gewoon, nee hoor, je krijgt dat liedje niet van mij. Uit diezelfde film The Bodyguard hoorde je zojuist Whitney met een cover van Chaka Khan's I'm Every Woman. 7:55, woensdagmorgen 9 september. Goedemorgen, na wat technische uitdagingen gisterenmorgen zijn we er gelukkig weer. Er klinkt weer geluid op 105 FM op DAB en 9D is dat. Moet ik er altijd even bij vermelden van Ed, onze hoofdtechnicus, 9D. En natuurlijk online via de app van Streekoproep de Beverlanden die je kunt downloaden in je iStore of de Google Play Store. Of gewoon via onze website streekoproepdebeverlanden.nl. Het is vandaag de internationale dag van de onderwijsbescherming. Kijk, naar school gaan, dat vinden we hier eigenlijk allemaal heel gewoon. Je brengt je kinderen 's morgens naar school. Ze stappen op de fiets of ze gaan normaal gesproken met de bus of trein. En ze komen dan weer een paar uur later naar buiten met een tas vol boeken, verhalen. En hopelijk, dat hoop je dan maar, ook een beetje kennis. Maar wereldwijd is veilig naar school gaan helemaal niet zo vanzelfsprekend. Door oorlogen en crisissituaties kunnen kinderen niet overal naar school toe. En juist daarom is deze dag in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het belang van een veilige plek voor het onderwijs om te kunnen leren. En laten we eerlijk zijn, waarschijnlijk hebben we allemaal wel een herinnering aan school. Die ene leraar of lerares die je nooit vergeet. Je beste vriend of vriendin uit de klas. Of juist die ene schooldag in het jaar waarvan je dacht, wanneer is het nou eindelijk vakantie?
1: Op weg

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg doe je er 10 minuten langer over. En op de A16 richting Rotterdam heb je tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Country pop van Chappelle, Roan the Giver. Daarvoor nieuwe single, nieuwe muziek van The Simple Minds, Beginner Boys. En het duurt nog even, maar volgend jaar 27 april staan ze in de Amsterdam Arena. Het is 8:08, woensdagmorgen 9 september. In het nieuws vanmorgen, de motocrossbaan in Rilland staat regelmatig in het nieuws na zware ongelukken. Maar volgens de vereniging geeft dat een verkeerd beeld van de veiligheid. In december 2024 kwam op de baan een 64-jarige motocrosser om het leven na een val. Dit seizoen landde er al twee keer een traumahelikopter. Toch wijzen bestuur en crossers erop dat er tijdens trainingen altijd een EHBO'er en meer dan 5 vlaggers aanwezig zijn. Bij wedstrijden zijn er zelfs 2 EHBO'ers aanwezig. Volgens de vereniging gaat het bij die ongelukken vooral om pech, domme pech en het risico dat nu eenmaal bij motocross hoort. Meer groen, meer ruimte voor fietsers en een prettigere plek om te verblijven. De plannen voor het vernieuwde stationsgebied van Goes kunnen rekenen op veel positieve reacties van het publiek. Tijdens een inloopavond konden inwoners gisteren het voorkeursontwerp bekijken. Het huidige gebied wordt door bezoekers als rommelig en onoverzichtelijk ervaren. In het nieuwe ontwerp komen onder meer extra groen, zitplekken en een kiss-and-ride zone en meer ruimte voor fietsen. De opmerkingen van inwoners die worden verwerkt, waarna de gemeenteraad van Goes het plan dit najaar zal bespreken. En een rolstoelgebruiker is gisterenmorgen in een sloot beland in park De Schengen in Goes. De hulpdiensten werden rond 11:15 opgeroepen voor een eenzijdig ongeval aan de Westhavendijk. Brandweer en politie hielpen de man uit het water. Hij is ter plaatse medisch nagekeken. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekendgemaakt.

Als je een beetje muziekkenner bent en je hebt de jaren 80 bewust meegemaakt, dan zou je het melodietje wel eens kunnen herkennen als de signatuur van Jimmy Jam en Terry Lewis. Twee producers die grote disco-hits schreven in die periode. Het was in 1984 de debuutsingle voor zangeres Sherelle. 42 jaar later, 2026, is het de nieuwe single. Nou ja, nieuw. Zo nieuw is die natuurlijk niet meer als die 42 jaar oud is. Hij wordt in ieder geval nu nog een keertje uitgebracht door Mariah Carey. Just Jack daarvoor in de Beverlandse ochtendshow. Stars in their eyes. Het is 7:55. Goedemorgen. De Zeeuwse taalhuizen die organiseren tot en met 15 september extra activiteiten voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Het is de week van lezen en schrijven in Nederland. Verspreid over de provincie zijn er diverse taalcafés. Op de Beverlanden zijn die onder meer in Schravenpolder, Goes, Heinkensand en Kruiningen. Volwassenen die kunnen er samen met vrijwilligers Nederlands oefenen. Bijvoorbeeld tijdens gesprekken met nieuws

omgeving of via taalspelletjes. Meer informatie over die taalcafés en die extra activiteiten die gehouden worden vind je op de website van Bibliotheek Oosterschelde. Even muziek van eigen bodem nu, Nederland. Dit is De Oorzaak en 1 seconde.

Woensdagmorgen 9 september, de oorzaak in de Beverlands ochtendshow. 1 seconde, 7 voor 8. Als je afhankelijk bent van het openbaar vervoer en je zou vandaag de trein willen pakken of de bus. Ja, helaas, je moet rekening houden met een landelijke OV-staking en daardoor rijden er de hele dag geen trein.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren.

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Airplay track van deze week hier bij Streekomroep de Beverlanden. Mooie muziek van dichtbij huis. Alta Luna met Too Late. Deze vijfkoppige Zeeuwse indie rockband heeft inmiddels op heel wat podia en festivals gestaan. Waaronder Concernetsi, Westrock en het Bevrijdingsfestival. Vette drums, gitaarwerk en melodieën die blijven hangen. Alta Luna laat horen dat je voor goede indie rock absoluut niet buiten Zeeland hoeft te zijn.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Woensdagmorgen 9 september.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg met de Beverlandse ochtendshow, opgepast vanmorgen. Het is wat drukker dan normaal onderweg. Heeft alles te maken met die landelijke OV-staking. Geen treinen, geen bussen. 8 over 8, goedemorgen. Na de technische stilte van gisteren zijn de knopjes vandaag weer wakker. En wij gelukkig ook. Vandaag vragen we aandacht voor veilig onderwijs wereldwijd. Ieder kind moet gewoon naar school kunnen gaan zonder angst of zonder gevaar. En hier gaan we ondertussen lekker verder met muziek en alles wat deze woensdagmorgen te bieden heeft. Nog 21 dagen. En deze plaat mag de boel weer eens lekker wakker gaan.

0: Song on the Radio 1978, Al Stewart. En voor El, we kennen ze uiteraard van de theme song van de sitcom Friends, The Rembrandts. En Just The Way It Is, Baby, kwam uit hun debuutalbum uit 1990. Goedemorgen, het is 9:10, woensdagmorgen. Vandaag is het op de Beverlanden een frisse en wisselvallige woensdag. De zon komt regelmatig tevoorschijn, maar een buitje is zeker niet uit te sluiten. Het wordt maximaal 18 graden vandaag en er staat een matige west-noordwestenwind kracht 4. Vanavond koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen ziet het er alweer al een stukje vriendelijker uit. Het blijft overwegend droog en de zon die komt morgen regelmatig tevoorschijn. Na een frisse start van de dag met zo'n 11 graden loopt de temperatuur geleidelijk op naar maximaal 20 graden. En de wind die komt uit zuid-zuidwesten en is matig van kracht, kracht 3. Woensdagmorgen 9 september in het nieuws vanmorgen. Jarige ruilwinkel Goes bereikt mijlpaal van 15.000 deelnemers. Historisch stationsgebouw Kruiningen-Ierseke krijgt mogelijk een horecafunctie. En Oosterschelde-kering afgesloten na botsing met vrachtwagen.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

met Abigail. En daarvoor in de Beverlandse ochtendshow woensdagmorgen met Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. 9 september op de celebrity verjaardagskalender vandaag zangeres Diana Marshall. Ze zat in Rainbow Train, was daar achtergrondzangeres. Ook Anita Meijer kwam daar vandaan. En ze was de ex van Hans Vermeulen, de grote man achter Sandy Coast. En ook de Rainbow Train. 74 jaar wordt Diane vandaag. Als ook de Britse gitarist Dave Stewart. Je gaat hem zo meteen horen samen met Andy Lennox. Acteur, komiek, televisiemaker en tekstschrijver Arjan Ederveen is ook jarig 70 jaar vandaag. Acteur Hugh Grant, bekend van de film Notting Hill, 66 jaar. Televisiepresentatrice Christine van der Horst wordt 60 vandaag. Als ook presentatrice en actrice Simone Walraven. En Nick van der Wal tot besluit op onze verjaardagskalender. We kennen hem beter als DJ Afrojack. Hij wordt vandaag 39 jaar.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 120 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A50, of richting Eindhoven. Voor Veghel Noord zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A58, Breda richting Eindhoven, doe je er tussen Tilburg Centrum Oost en Best 20 minuten langer over. Dan naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Den Bosch staat 14 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Op de A59 Os richting Den Bosch doe je er tussen Os Oost en de Kruisstraat 20 minuten langer over. En tot slot de N264 Gennep richting Uden. Tussen Volkel en Uden staat 3 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Na het uiteengaan van het duo Nick en Simon hebben ze beide een bijzondere solo carrière opgebouwd. En ook dat doen ze allebei heel verdienstelijk. Dit was Nick Schilder met Cold, daarvoor uit Australië, Little River Band. And it's a long way there in de Beverlandse ochtendshow. 9:10 geweest, woensdagmorgen 9 september in het nieuws. 20 jaar spullen en diensten ruilen heeft de ruilwinkel Goes een bijzondere mijlpaal opgeleverd. Het 15.000ste lid. De winkel aan de Kuervenstraat in Goes-West vierde dat gisteren met een jubileumfeest. Deelnemers betalen er niet met geld, maar met punten die ze verdienen door spullen of diensten aan te bieden. Inmiddels is de ruilwinkel uitgegroeid tot veel meer dan alleen een plek om spullen te ruilen. Ook ontmoeting, vrijwilligerswerk en het oefenen van taal spelen er een belangrijke rol. En het historische stationsgebouw van Kruiningen-Ierseke krijgt mogelijk een nieuwe toekomst als horecagelegenheid. De benodigde vergunningen zijn inmiddels definitief en er wordt gezocht naar een uitbater. Het ruim 150 jaar oude gebouw werd in 1868 geopend, maar verloor 20 jaar geleden in 2006 zijn publieksfunctie. Sindsdien wordt het alleen nog gebruikt als onderdeel van het station. Eigenaar Peter Traas wil het pand opknappen en de historische uitstraling zoveel mogelijk behouden. En de Oosterscheldekering is gistermiddag volledig afgesloten geweest na een ongeval met een vrachtwagen, een bergingsvoertuig en een auto met caravan. Het ongeluk gebeurde rond 1:15. Volgens de berichten remde de bestuurder van de auto voor een meeuw, waarna de voertuigen op elkaar botsten. De brandweer kwam in actie vanwege een mogelijke lekkage. De afsluiting zorgde urenlang voor extra verkeershinder, te meer omdat de Zeelandbrug gesloten is vanwege werkzaamheden. En weggebruikers werden geadviseerd om te rijden via de A4 en de A58.

0: Sister Sledge uit de jaren 70 en Lost in Music.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En natuurlijk uit de hitlijsten van dit moment, BB Rexha met Fateless.

september, 25 en 26 september en 2 en 3 oktober. Het verkeer wordt geadviseerd om te rijden via de A256 en A58 en moet rekening houden met maximaal

maximaal 10 minuten extra reistijd. En daarnaast is ook de Zeelandbrug nog gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Nog 4,5 week. Het verkeer wordt geadviseerd over de Oosterscheldekering te rijden, de A4 en de A58. En wie vandaag met de trein of bus wil reizen, moet rekening houden met een landelijke OV-staking. Daardoor rijden er de hele dag geen treinen en bussen in Nederland. Ook internationale treinen en de verbinding Roosendaal-Antwerpen vallen uit. Alleen de airport sprinter tussen Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp rijdt 4 keer per uur. De NS zelf verwacht de normale dienstregeling weer morgen te kunnen gaan rijden. En zoals gezegd, ook geen bussen. Het is een landelijke OV-staking. Ondanks het feit dat een aantal eisen van de vakbonden al ingewilligd zijn, laten de vakbonden toch vandaag op deze woensdag de 9e september nog even hun tanden zien. Hier zijn Mixed Emotions uit Duitsland. You Want

Een van de mensen in You and Mixed Emotions was Drafi Deutscher, die ergens in de jaren 70 nog een grote hit scoorde in Nederland met Marmorstein und Eisenbricht. You Want Love, Maria Maria uit 1987. En daarmee kwamen we aan het einde van deze aflevering van de Beverlandse Ochtendshow. De woensdagse aflevering voor 9 september. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden, Hessel Meinema met een nieuwe aflevering van de Hesselschudding. Om 5 uur vanmiddag rijdt Ad Vermeer je weer naar huis. Gevolgd om 7 uur door Jan Steen, nieuwe aflevering van Het Hof van Steen. En om 9 uur Gospel Magazine met Theo Boer. Ik ben bij je terug met de Beverlandse Ochtendshow morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie woensdag van. En zoals altijd, geniet ook vandaag, ondanks alle bewolking, van datgene wat Noord- en Zuid-Beverland jou te bieden hebben. Tot besluit, Madonna!

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren.

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kustvrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62, Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: take a trip. New York, this time of year ain't good for me. Cause all my friends lack self-control and empathy.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu nog zo'n 35 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel-Noord zijn ze aan het bergen. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 20 minuten vertraging. Op de A58 richting Eindhoven doe je er tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 10 minuten langer over. En tot slot de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor de afrit Kromvoort staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt On zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft On wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren.

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Toezichthouders vinden dat het kabinet nog eens goed naar de nieuwe spionagewet moet kijken. De AIVD en de MIVD krijgen van het kabinet meer bevoegdheden, terwijl de controle juist afneemt. Een 22-jarige man uit Singapore heeft in de Verenigde Staten bekend dat hij voor ruim 200 miljoen euro aan bitcoins heeft gestolen. Het gaat om een van de grootste crypto-diefstallen ooit in de VS. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. De consument heeft in juli flink meer besteed aan luxe goederen zoals elektrische apparaten en auto's. De uitgaven gingen in die maand met 3,1% omhoog ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In een woning in het Noord-Hollandse Zwaag heeft een zeer grote brand gewoed. Naastgelegen huizen zijn ontruimd. Het is nog niet duidelijk of iedereen de woning veilig heeft kunnen verlaten. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen. De rechtszaak over een zogenoemde banga-lijst in het Utrechtse studentenkoor is voorlopig uitgesteld. Een van de slachtoffers blijkt familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. En de rechtszaak over de zogenoemde Banga-lijst in het Utrechtse studentenkorps is voorlopig uitgesteld omdat een van de slachtoffers familie van de medewerker van de Utrechtse rechtbank blijkt te zijn. En dan nog het weer. Er vallen veel buien en het wordt niet warmer dan 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat er mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beterlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt On zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft On wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren.

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

0: is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Ja, en hier op de Beverlanden en met de Hesselschudding zitten we alweer op de woensdag.
3: Klopt.
2: Ja, kijk, u hoort hem al. Dat is Ad. Hoi, Ad.
3: Ja, ik ben er ook weer bij.
2: En dat is mooi. Ja, nee, nou, het is me goed ook.
3: Oh.
2: Ik vind ons een goed duo, eerlijk gezegd.
3: Ja, dat wel. Nou, een beetje arrogant om dat van jezelf te zeggen.
2: Nou, ik hoor dat van heel veel mensen.
3: Oh,
2: nou, ik vind het leuk dat jij erbij bent en dat we het samen doen. En dat vind ik ook, ja.
3: Ja, en ik vind het zelf ook leuk om het samen te doen.
2: Ja, dat is ook zeker zo. Je dit bij Streken op de Beverland. Elke maandag, woensdag en vrijdag weer een feestje voor ons. Een beetje een soort van een warm bad, zeg maar eigenlijk.
3: Ja.
2: Ja, nou dat vond ik ook wel van deze. De aftrap was van de band The 1975 uit het jaar 2020 met If You're Too Shy. En als je het dan toch hebt over een warm bad, wel een leuk verhaal hoor. Want de vier leden van deze band die ontmoeten elkaar op Winslow High School. Dat was allemaal het begin van hun samen zijn, zeg maar. Zij dachten van nou, we gaan een band beginnen. En toen kwam er een zekere Adam Hen in beeld. En die zegt van nou, die zei tegen Matthew Haley, de leden die zitten nog steeds in die band. Ja, wij willen eigenlijk wat meer gaan doen dan alleen maar dit. Ze spelen alleen maar covers. Dus toen dachten zij bij zichzelf van we gaan samen muziek maken. En we gaan een eigen bandje starten. En toen waren zij 15 jaar.
3: Hmm.
2: Echt. En dat leidde uiteindelijk dus tot de samenstelling van de band The 1975. Nou, deze man komt niet uit 1975, maar die is er al wat langer. Ik praat over Paul Simon. We gaan naar 1973 met zijn Love Me Like a Rock. Dat was de tweede single.

0: Love Me Like a Rock, Paul Simon. En ik zei al toen ik de 1975 afkondigde dat hij niet uit dat jaar komt. Dat klopt. Paul Simon die komt uit het jaar 1941. Zijn volledige naam is Paul Frederick Simon. En we kennen hem natuurlijk allemaal van de samenwerking met Art Garfunkel. Ik zat toevallig op mijn computer te kijken en ik vond een stukje van de heren samen. Niet lang voordat zij besloten te stoppen met elkaar. Maar dan zie je toch op leeftijd al zijnde nog eventjes weer die Simon en Garfunkel samen. Je ziet in het begin dat ze elkaar niet eens aankijken. Want het was toen nog niet helemaal meer lekker tussen de beide heren.
1: Oh.
0: Ja, echt waar. Maar op een gegeven moment krijgen ze toch de spirit en zien ze elkaar wel weer. En wordt het ook weer eventjes leuk.
1: Een soort Gallagher samenwerking. Van Noel Gallagher en zijn broer die elkaar ook wel konden schieten.
0: Nou, je hebt gelijk. Daar lijkt het een beetje op. Ze zijn ook überhaupt nooit meer bij elkaar geweest.
1: Mm-hmm.
0: Paul Simon en Art Garfunkel dus. Maar dit was hij zelf solo uit 1973 met zijn Love Me Like a Rock. Ja, een man die ook weet van scheidingen en dergelijke. Ik praat over Lindsey Buckingham, want hij is gewoon de groep uitgezet, hè?
1: Ja, klopt.
0: Uit Fleetwood Mac gezet. Ja, jongens toch. Dus we zitten wel een beetje in de wonderlijke verhalen hier zo. Maar Lindsey Buckingham kon het zelf ook horen. Dat liet hij horen in 1981 met zijn Trouble.

0: die hebben we in Zeeland ook wel.
1: Deepwater, ja. Grapefruit ook trouwens.
0: Ja, dat is, nou, dit is dan de combinatie van Deepwater en Grapefruit. De band heet Grapefruit, het nummer heet Deepwater. 1969, deze band uit Engeland, uit de jaren 60, eind jaren 60 eigenlijk, zijn ze bij elkaar gekomen. Zij kwamen terecht bij een muziekuitgeverij die eigendom was van de Beatles.
1: Oh, dat is apart.
0: Dat is heel apart, hè. En ik hoor je wel eens zeggen van, ik hou helemaal niet van de Beatles.
1: Maar ik las enkele nummers wel.
0: Ik las vanmorgen een stukje van iemand die zegt van, nou maar luister eens goed. Elke LP die de Beatles uitbrachten was totaal anders dan de vorige.
1: Ze komen er trouwens zo meteen weer aan, hè? Na half twee.
0: Beatleplaat van de week. Beatleplaat van de week, precies. Maar we gaan eventjes nog naar een andere favoriet van Ad.
1: ik krijg er altijd huiduitslag van dat mens.
0: Nou, niet hoor.
1: Nee, jij dat niet, ik weet het.
0: Ja, nee, want oké. Okay. Hey Britney Spears, nou ja goed, dan gaan we maar jou niet vragen om dit volgende met haar te doen. Want zij vraagt Baby One More Time, dat is dan niet iets voor jou, Ad.
1: Ik sla even over.
0: Ja, is goed. 1999, en daar komt het allemaal vandaan, van deze Britney Spears.

Britney Spears zei dat in 1999, Baby One More Time. En dit kwam allemaal van haar debuutalbum. En dat album dat heette ook Baby One More Time van deze Britney Spears. We gaan een sprongetje maken in de tijd. We gaan van 1999 naar 1976. En dat doen we met de Drifters. Dan zitten we weer in Amerika. Ja, dat zijn destijds soul, rhythm en blues. Zelfs een beetje doo-wop muziek werd ervan gemaakt. Echt waar. We kennen ze van bijvoorbeeld Up on the Roof, Save the Last Dance for Me en Under the Boardwalk. Maar dit konden ze ook. You're More Than a Number in My Little Red Book. The Drifters, 1976.

0: We zijn zo bij je terug met meer muziek.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. En de rechtszaak over de zogenoemde Banga-lijst in het Utrechtse studentenkorps is voorlopig uitgesteld, omdat een van de slachtoffers familie van de medewerker van de Utrechtse rechtbank blijkt te zijn. En dan nog het weer. Er vallen veel buien en het wordt niet warmer dan 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat er mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

0: De middag door met...
1: De Hesselschudding. Met Hessel en Ad.
0: Streekomroep de Beverlanden.
2: De Bengals met de klassieke Eternal Flame nog maar eens een keertje uit de kast gehaald. En uit de kast tegenwoordig is uit de computer, hè?
3: Ja, er staan nu zat kasten, maar er zit niks van muziek in.
2: Nee, ik heb trouwens thuis nog wel een heleboel van die LP's en singles en zo. Die staan ook niet echt in een kast, maar gewoon naast elkaar en op elkaar.
3: Oh, die liggen helemaal verspreid over de grond in je
2: woonkamer. Nee, dat niet. Wel netjes achter elkaar gezet, okay. Zeg maar. Ja, dat wel. Maar ik heb ze nog en ik vind het leuk. Ik doe ze ook nooit meer weg.
3: Mm-hmm. Nee.
2: LP's en singles. Maar daar kwam dus dit onder andere ook vanaf. De Bengals, Eternal Flame, 1989. Toen bestonden ze al een tijdje. In 1981 zijn zij opgericht door de zusjes Vicky en Debbie Patterson. En later kwam natuurlijk Suzanne Hofstra bij, hè?
3: Mm-hmm, inderdaad.
2: En toen werden het echt de Bengals. En ik vind het nog steeds leuk om wel eens oude nummers van ze aan te klikken op YouTube voor om het weer eens te zien. Nostalgie zullen we dan maar zeggen.
3: Inderdaad, dat krijg je op jouw leeftijd.
2: Dankjewel. Ja. Nou, jij loopt er een jaartje achteraan. Dus,
3: Ja, en ik ben van de week ook een jaartje ouder geworden. Dus ik loop maar een jaartje achter op jou weer.
2: Ja, daarom. Maar we lopen aardig in de pas met elkaar. Ja. Zo is het, hè. Tijd voor de Beatleplaat van de week, zoals elke woensdag rond deze tijd. En dan gaan we met de Beatleplaat van de week naar het jaar 1965. Naar het album Rubber Soul. Dat is echt een heel bijzonder album. Dat geldt voor heel veel van de Beatle-albums natuurlijk. Maar dit was in die tijd wel een beetje revolutionair. Echt wel een soort van sprong weer in de tijd vooruit. Paul McCartney die herinnert zich dat hij het nummer weet, want daar gaan we naartoe. Begin 1965 schreef op de Bahama's. Daar waren de Beatles op dat moment zelf. Zij waren daar om opname voor de speelfilm Help te gaan doen. Hij ontmoette daar de acteur Brandon De Wild. En die was heel erg onder de indruk van het werk van de Beatles. En Paul McCartney die herinnert zich dat hij dus het nummer Wait schreef in het bijzijn van The Wild. En die was heel erg geïnteresseerd in het, om te zien hoe hij dat deed. Nou, zei Paul McCartney, die momentje, je krijgt het nu te zien. En dat werd dus Wait. The Beatles, 1965.
1: Alleen in de Hesselschudding. Hier is de Beatleplaat van de week. It's been a-

hit van de Beatles. Er gebeurde nogal wat tijdens die opnames van het album Rubber Soul, waar dit allemaal van afkomt. Want er werd een beetje een tijdje, daar kwam een beetje meer tijd in de knoei. In die tijd namen de Beatles namelijk 2 LP's op per jaar. En ze zaten een beetje onder druk, want er moest nog wat gebeuren. Toen hebben ze de oude opname van Wait erbij gepakt. En die hebben ze opnieuw in elkaar gezet met opnieuw gitaar erbij, effectpedaal, tamboerijn, maracas en dergelijke. En toen ontstonden ze nummers zoals u het net hoorde. Wait van de Beatles, 1965. We gaan naar deze tijd. En wel een hele leuke wisseling vind ik dit eigenlijk wel. Want we gaan naar Ella Langley. Elizabeth Camille Langley, zo heet zij. Zij komt uit Alabama uit 1999. En zij is een echte countryzangeres en singer-songwriter. Ze doet het allemaal zelf. Dat deed ze zeker bij dit. Houston, Texas, 2026 dus.

0: hoort wel echt bij Texas, hè, een beetje die country.
1: Ja, er is niks mis met New Country.
0: Ja, nee, precies. Mijn dochter die daar woont, die is daar ook helemaal fan van, hè? Houston, Texas.
1: En... Ja, die deed dat ook, Choosing Texas.
0: Ja, dat klopt. Ja, die gaat er ook nooit meer weg. Mm-hmm. Ze heeft daar helemaal haar plek gevonden met haar kindjes, waaronder een tweeling. Hè? Ik heb een tweeling kleinzoon.
1: Ja, en een echt levende krokodil in de achtertuin.
0: Een echt levende krokodil in de achtertuin?
1: Ja, heb ik wel eens gehoord dat in Texas, in Miami en dat soort streken, dat daar gewoon...
0: Krokodillen?
1: Ja, en dat sommige mensen daar een hek om een zwembad zetten. Omdat anders dan zouden we wel eens een krokodil in kunnen springen.
0: Nou, je dit zegt, ik heb er wel eens een filmpje van gezien zelfs.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, inderdaad, dat is waar. Nee, daar heeft mijn dochter geen last van, hoor.
1: Nee, ze heeft geen zwembad.
0: Ja, ze heeft wel een zwembad. Dat vinden de mannetjes dus leuk.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Mijn tweeling kleinzoon en hun broertje. Nou ja, die zijn ondertussen ook al 8 jaar. Mm-hmm. Die leeftijd die gaat ook maar door.
1: Nou, samen met opa zwembad in binnenkort, denk ik.
0: Dat zou leuk zijn. Ik ben er wel voor, hoor. Maar ja. Moet ik wel een eindje vliegen eerst.
1: Ja, het is wel 1 uur of 9 vliegen.
0: Ja, dat klopt. Ella Langley, want daar hadden we het eigenlijk over, hè, met haar Choose in Texas. Ella Langley, dus haar doorbraak had zij trouwens met haar debuutalbum Hangover. En daar stond ook het nummer op You Look Like You Love Me. Ja, nou, als ze dat tegen mij zou zeggen, zou ik zeggen van, leg eens uit. We dralen helemaal af, hè.
1: Blijf hopen.
0: Ja. Oké. We gaan naar La Bouche en dan zitten we in het jaar 1995 met Falling in Love. La Bouche, dat was een Amerikaans duo, ik moet zeggen was, want ze zijn niet meer helemaal compleet. Dat komt omdat de dame van de twee overleden is door een vliegtuigongeluk. Maar daar was hier nog geen sprake van, hoor. 1995.

Hi Ho, Silver Lining, Jeff Beck uit 1967. Ja, een hele verhaal, een hele gebeuren hoor. Met deze Jeff, een heel gebeuren moet ik zeggen, met deze Jeff Beck. Want toen Eric Clapton in 1965 de Yardbirds verruilde voor John Mayall's Blues Breakers. Dat was omdat de Yardbirds hun blues invloeden verruilden voor andere soort muziek, zeg maar. Toen kwam Jeff Beck hem vervangen. Dus hij heeft Eric Clapton vervangen. Deze Jeff Beck, dat was hem uit 1967. We gaan nog even naar de huidige tijd, naar 2026, met Sienna Spyro. Zij komt uit Londen en zij komt uit het jaar 2005. En dit vind ik een hele fraaie van haar, hoor. Great Expectation.

0: Dat is duidelijk. Shanna Spyro, Great Expectations. Het jaar is dan dus inderdaad 2026. En zij begon destijds zeg maar een beetje op TikTok en zo. Hè. Wie doet het niet tegenwoordig?
1: Mm-hmm.
0: Nou, ik niet, maar...
1: Nee. Ik schijn het te hebben, maar ik kijk er nooit op.
0: Ik ook niet, doe het niet, nee. Maar nee. Goed, in ieder geval. Zij begon vanaf 2024 al singles uit te brengen, waaronder het nummer Maybe. En zij bracht haar eerste EP, Extended Play, uit in februari 2025. Sink Now, Swim Later. Vind ik ook wel een leuke.
1: Ik zou het liever omkeren.
0: Ja, moet eigenlijk wel. Maar dat heet wel zo.
1: Ja, eerst verdrinken en dan gaan zwemmen. Dat schiet niet op.
0: Precies. Dat was ze dus, deze Shanna Spyro. We vinden het leuk om haar hier zo in onze uitzending te hebben. We kijken op de klok, want...
1: Bijna twee uur.
0: Bijna twee uur, dus we gaan nog wel even wat leuks doen. Hoor. We gaan nog eventjes naar 2020. Mooi om te zeggen ook trouwens. Let's Love van de Franse DJ David Guetta. Samen met de Australische zangeres Sia krijg je een hele fraaie combinatie. Wij zeggen dank voor nu, voor deze woensdag. Wij zijn er vrijdag weer met een nieuwe Hesselschudding. De omroep is er 24 uur per dag, dus zeker blijven luisteren. Kijk op onze website en wij zeggen, Ad en ik, heel graag tot de volgende.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt On zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft On wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren.

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden. Let's go.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die de verkiezingen won. In Zwitserland zijn zeker 2 mensen gewond geraakt na een explosie bij een waterkrachtcentrale in Piotta. De prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. En bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. En dan nog het weer. Er vallen veel buien en het wordt niet warmer dan 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat er mogelijke windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt On zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft On wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren.

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: De middag door met Streekomroep de Beverlanden.
1: A tribe called Quest.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn door de rechtbank veroordeeld tot 2 weken voorwaardelijke celstraf en 120 uur taakstraf voor het blokkeren van een snelweg bij Utrecht. En de Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die die verkiezingen won. En dan nog het weer. Er vallen veel buien en het wordt niet warmer dan 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat er mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee opnieuw vuurwapens gevonden. Deze waren goed verstopt. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. En de Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. En dan nog het weer. Er vallen veel buien en het wordt niet warmer dan 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat er mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

woensdag en welkom bij een nieuwe aflevering van Naar Huis, de Beverlandse avondshow, hier op Streek Omroep de Beverlanden. Wij begonnen vandaag met de plaat uit 1977 van de formatie Heart met NNC Wilson van deze dames en de rest van de groep die hele grote hit Crazy on You. Het is vandaag 8 september. Wat gebeurde er allemaal in het verleden? 1956, Elvis Presley die verschijnt voor het eerst in de Ed Sullivan Show. En Feyenoord wint de wereldbeker voor clubteams in 1970 en wordt daarmee de eerste Nederlandse club die deze prijs wint. In 2015 wordt koningin Elisabeth II de langst regerende Britse monarch, namelijk meer dan 70 jaar ooit, en passeert het record van koningin Victoria. In 2022 zou ze komen te overlijden op een 96-jarige leeftijd. Als er mensen overlijden, dan worden er ook mensen geboren. En wie zijn dat allemaal vandaag? Arjen Edeveen, hij werd in 1956 geboren en is nu dus 70 jaar. En je kunt hem kennen als Nederlandse acteur en cabaretier, bekend van Theo en Thea. Het is ook de verjaardag van Hugh Grant. Hij wordt vandaag 66, bekend van onder andere die hele mooie film Notting Hill. En Michael Bublé uit Canada, de zanger, viert vandaag zijn 51ste verjaardag. Ook is het vandaag de geboortedag van Otis Redding. Je kent hem wel van Sitting on a Dock of the Bay, dat hele mooie nummer. Hij zou vandaag 85 jaar zijn geworden, maar overleed een aantal jaren geleden. Mocht jij jarig zijn op deze dag, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beverland.

Uit de hitlijsten van dit moment de single van Teddy Swims, Mr. Know It All. Daarvoor hadden we de jarige Michael Bublé uit Canada en van Michael deden we It's a Beautiful Day. Nou, dat valt eigenlijk vandaag ook best wel mee. Nu we het toch over de dag van vandaag hebben, het weer en dat soort dingen. Wat wordt het weer voor morgen op de Beverlanden? Donderdag is het op de Beverlanden een rustig en overwegend droge dag. Er is geregeld bewolking, maar ook wat ruimte voor de zon. Het wordt maximaal zo'n 20 graden Celsius. De wind die komt uit zuid tot zuidwestelijke richting en is zwak tot matig van kracht. Windkracht 2 tot windkracht 3.

deden even een rondje Benelux, om het zo maar eens even te zeggen. Nou, eigenlijk een rondje benen. We draaiden zo net uit België Lost Frequencies, oftewel Felix Love en Live It All, zijn nieuwe single. Daarvoor een vrouwtje van ook nog niet zo lang geleden, Als Ik God Was. Er is weinig openbaar vervoer vandaag in de provincie, want het personeel dat staakt. Tot vannacht 2 uur rijden door heel Nederland geen treinen. Op bussen hoef je ook niet te rekenen, volgens Nathan van Schaik, de actieleider van FNV in Zeeland. In Zeeland rijden er slechts enkele bussen van Connection. Bussen van busvervoerbedrijf van Oeveren, die rijden wel. De Westerschelde ferry die vaart wel volgens de normale dienstregeling. De staking is georganiseerd vanwege de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV is het niet eens met onder andere de voorgenomen veranderingen rond de WW en de WIA. Hoewel het kabinet inmiddels een deel van die plannen heeft aangepast, vindt de vakbond dat er nog onvoldoende is verantwoord. Nou, dus geen treinen in heel Nederland vandaag tot 2 uur vannacht. Daarom maar een muziekje van Train. Die zijn ze met

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De rechtbank heeft Fred H., voormalig bassist van de band De Heideroosjes, veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Om de economische macht van China tegen te gaan, wil de Europese Commissie dat Europese overheden vaker aankopen binnen de EU doen. Bij de massale staking in het OV vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. En in de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. En dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten en dan daalt de temperatuur naar 9 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukspits in onze regio, al neemt het ietsje af, 190 kilometer file nog bij elkaar. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Een 20 minuten vertraging door 15 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 3 kwartier vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 26 kilometer langzaam, maar wel doorrijdend verkeer tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel. De hoge vrachtwagen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Drechttunnel. 11 kilometer file daar, kwartiertje vertraging. Tunnel was eventjes dicht, althans 1 tunnelbuis. A27 Breda-Gorkum, kwartiertje vertraging bij Nieuwendijk. En op de A50 Eindhoven-Arnhem, 10 minuten vertraging bij knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Weet je, een hele aparte plaat, deze uit 1994, maar ik hou er wel van hoor. Niet echt een groot hit geworden in het Nederlands. We draaiden Dal Bello en Stengo.
1: De Beverlandse avond.

komt uit New York deze zomer. En van hem nog een keer Homeward Lekker. Daarvoor de nummer 1 uit Nederlands. Dai Dai van Shakira en Burna Boy. De Oosterschelde-kering is dinsdagmiddag volledig afgesloten geweest na een ongeval met een vrachtwagen, een bergingsvoertuig en een auto met caravan. Het ongeluk gebeurde rond 1:15. Volgens de eerste berichten remde de bestuurder van de auto voor de mail, waarna de voertuigen op elkaar botsten. De brandweer die kwam ook nog in actie vanwege een mogelijke lekkage. De afsluiting die zorgde voor de extra verkeershinder, omdat ook de Zeelandbrug dicht is vanwege werkzaamheden. Alle weggebruikers die moesten dus omrijden via de A4 en de A58 richting Bergen op Zoom. Nou, waarschijnlijk ook wel een aantal mensen geweest die toch behoorlijk somber hebben gekeken op die Oosterscheldekering. En ja, bergingsvoertuig betrokken bij een ongeluk. Dan zorg je voor je eigen werk.

Alok en Bibi Rexha, Deep in Your Love. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent tijd voor het nieuws. Zo meteen na 6 deel 2 van Naar Huis. En tot die tijd heb ik nog Lenny Kravitz, Let Love Rule.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren.

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kustvrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Zeeuwse band Alta Luna en Too Late.
1: Naar huis.
2: Naar huis. Naar huis.
1: De Beverlandse avondshow.

Bruno Mars. En van Bruno deden wij All My Soul uit de hitlijsten. Daarvoor die goede plaat van Donald Summer samen met Brooklyn Dreams, Heaven Knows. En wij gaan eens even kijken naar het weerbericht voor morgen. Donderdag is op de Beverlanden een rustig en overwegend droge dag. Er is geregeld bewolking, maar ook af en toe wat ruimte voor de zon. Het wordt maximaal zo'n 20 graden. De wind komt uit zuid tot zuidwestelijke richting en is zwak tot matig. Windkracht 2 tot 3.

En in haar huis deden we even een blokje Nederlands. Allereerst Douwe Bob en Pass It On. En daarna uit de hitlijsten van dit moment Emma Heesters en Hartenbreker. De motocrossbaan in Rilland staat regelmatig in het nieuws na zware ongelukken. Maar volgens de vereniging geeft dat een verkeerd beeld van de veiligheid. In december 2024 kwam op de baan een 64-jarige motocrosser om het leven na een val. Dit seizoen landde er al 2 keer een traumahelikopter. Toch wijzen bestuur en crossers erop dat er tijdens trainingen altijd een EHBO'er is en meer dan 5 vlaggers aanwezig zijn. Bij wedstrijden zijn er 2 EHBO'ers. Volgens de vereniging gaat het bij de ongelukken vooral om pech en het risico dat nu eenmaal bij de motocross hoort.

Blijf het een van de mooiste platen van Fleetwood Mac vinden. Dit Dreams. Daarmee werd het bijna 6:30. Dat betekent tijd voor de headlines van het nieuws. De wereldgebeurtenissen in een notendop van om en bij de 60 seconden. Tot die tijd gaan we nog even terug naar 1978. Doen we samen.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
1: Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. 6 Extinction Rebellion demonstranten zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 50 kilometer file in onze regio. Je hebt nog een half uur vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Want er staat 13 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A27 Utrecht-Breda, een kwartier vertraging bij Werkendam. En een kwartier extra nog op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij knooppunt Hellegatsplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Engelse boyband met onder andere Gary Barlow en Robbie Williams heeft heel veel hits weten te scoren in Europa. Dit was er eentje van Take That and Pray.
1: De Beveland.

nationaliteit, maar hij werd geboren in Singapore. Deed deze plaat samen met Max McNone, Take Me Back, uit de hitlijsten van dit moment. Meer groen, meer ruimte voor fietsers en een prettige plek om te verblijven. De plannen voor het vernieuwde stationsgebied van Goes die kunnen inmiddels rekenen op veel positieve reacties. Tijdens de inloopavond konden inwoners gisteren hun voorkeursontwerp bekijken. Het huidige gebied wordt door bezoekers als rommelig en onoverzichtelijk ervaren en daar hebben ze wel gelijk in. In het nieuwe ontwerp komen onder meer extra groen, zitplekken en kiss-and-ride zones en meer ruimte voor fietsen ter beschikking. De opmerking van inwoners die worden verwerkt, waarna de gemeenteraad dit plan dit najaar gaat bespreken en de knoop definitief gaat doorhakken. Dit is wat muziek van U2, hun laatste single, die ze opnamen samen met Martin Garrix. Hier zijn ze met Firefly.

Eén pijp op blote hoofd, 1984. Deze plaats van Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. En zo is het maar net. Vraag het maar aan Poetin en aan Trump. Of we daar nou blij mee moeten zijn met die twee figuren. Ik denk het eigenlijk niet, maar dat is mijn persoonlijke voorkeur. Even wat muziek van de dames Kleeman, oftewel Lois Lane uit het oosten van Nederland. Hier zijn ze met Fort

Lois Lane, Fortune, Fairy Tales. En daarmee werd het bijna 7 uur op deze woensdag hier op Streek Omroep de Beverlanden. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis erop zit. Ik heb er nog eentje voor je klaar liggen uit de jaren 80. Liza Stansfield en In All the Right Places. Ik wens jou veel plezier met de collega's op deze woensdag en een hele prettige avond. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot morgen 5 uur voor de nieuwe aflevering van Naar Huis de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in Politiek Den Haag. Minister van Sociale Zaken Veilbrief noemt de staking onnodig en roept de vakbonden op weer aan tafel te komen. Ook de VVD vindt dat heel Nederland de dupe is van het conflict. Tegelijkertijd steunt GroenLinks PvdA-leider Klaver de stakers. Hij vindt dat het kabinet duidelijkheid moet geven over de toekomst van de sociale zekerheid. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes, dat zegt de Spaanse overheid. Twee Nederlanders en een Deen zijn aangehouden. En ook het slachtoffer is een Nederlander. Hij raakte gewond aan zijn been. De schietpartij vond overdag plaats in het centrum van Marbella. De Spaanse autoriteiten maken zich al langer zorgen over geweld tussen criminele groepen en voert daarom extra controles uit. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen, onder meer met een koopkrachtpakket van 1,5 miljard euro. Zo komt er mogelijk een belastingverlaging voor lage en middeninkomens en een hogere arbeidskorting. Tegelijkertijd blijven er pijnlijke maatregelen staan, zoals een belastingverhoging die samenhangt met het eigen risico. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. De problemen zijn het gevolg van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Zo'n 5% van alle geplande vluchten gaat daardoor niet door. British Airways schrapte bijna 200 vluchten, omdat vliegtuigen en personeel door de storing niet op de juiste plek staan. Ook op Schiphol werden vluchten naar het Verenigd Koninkrijk vertraagd of geannuleerd.

Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de B.

0: Ad van Meer, nog bedankt voor de afgelopen 2 uur op weg naar huis. En ja, was u op weg naar huis? Heeft u niet al te veel last gehad van het vele verkeer wat er nu op de weg was in verband met de OV-staking? Bent u door de OV-staking nog niet helemaal thuis? Nou, dan verzorgen wij de beste muziek tot de klok van 9 uur met het Hof van Steen. En om 9 uur dan openen we het Gospel Magazine editie september. En kijken we wat daar weer voor nieuw spul in staat.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer open.
2: Mijn naam.

0: En ik altijd bedenken dat het uit de Muppets kwam, maar nee, het origineel is al uit 1968 geschreven door de Italiaanse componist Piero Umiliani. En die schreef het in 68 en in 77 werd het een enorme grote hit voor de Muppets. Mananana.
1: De zangeressen uit de roerige jaren 60.

0: Ze is de succesvolste zangeres uit de Britse geschiedenis. Ja, verkocht meer dan 70 miljoen exemplaren. We hebben het over Shelley Owen Clark. Maar we kennen ze beter als Petula Clark. Scoorde in 1964 een mega hit met deze Downtown.
1: Een lekkere smartlapper.
0: Ja, de zakdoeken kunnen weer uit de broek. Van hier is Fransje Bauer. MUZIEK

0: feel foolish.
1: Dat was 11. En 11 dat staat eigenlijk voor Alien Lifeform. Maar 11 was een ruimtewezen die vast zat hier op aarde. Een tv-serie die werd uitgezonden van 1986 tot 1990. In 1987 kreeg Ben Liebrand, die zat onder andere bij Curie en Van Inkel, die maakte de minimix. En die besloot om een aantal fragmenten uit de tv-serie bij elkaar te zetten en er een deuntje onder te zetten. Toen krijg je 11 Stuck on Earth, een grote hit uit die tijd. We gaan nog veel verder terug in de tijd, meer dan 400 jaar.
2: Tijdmachine.
3: Henry Hudson, kapitein van het VOC-schip De Halve Maan, komt op 9 september 1609 aan op het eiland dat we nu kennen als Manhattan. De Nederlanders stichten daar de handelspost Nieuw Amsterdam, het latere New York. De opdracht van de VOC aan Hudson is om een nieuwe handelsroute te ontdekken richting de oost. De Nederlanders kopen Manhattan van de Indianen voor 60 gulden en enige snuisterijen.

0: G-Wave was dat in Manhattan. Zoals het tegenwoordig heet, dat was vroeger Nieuw Amsterdam. En ja, daarop staat nu New York. En ja, stel voor dat we dit niet hadden weggegeven of niet hadden geruild voor Suriname. Ja, dan was Nederlands de wereldtaal.
1: Het Hof van Steen neemt je mee terug naar de jaren 50.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You

0: to the company store.
1: 16 Tons is een liedje van Merle Travis uit 1946. Die zetten het wel op plaat, maar ja, dat werd niet echt een hit. De grootste hit die er eigenlijk van afkomt is van Tennessee Ernie Ford uit 1955. En die scoorde er een wereldhit mee.
2: Hier is het album van de week.
1: 1,5 miljoen exemplaren gingen er van het album Falco Try.
3: Rock me, rock me, rock me, rock me, rock me, I'm not this stupid, stupid.

0: 15 oktober 1985 verscheen het derde album van Falco Draai. En daarop onder andere ook deze Walk Me Amadeus werd toen ook al op single uitgebracht. Maar dat werd niet echt een succes. Falco, het werd geproduceerd door Bolland. En Bolland bracht ook het album uit in Amerika. Daar werd deze single ook uitgebracht. Maar daar verscheen die in een Canadian American Mix 86. En die, dat werd een grote hit. Ook hier in Nederland. 1,5 miljoen exemplaren gingen er van dit album over de toonbank.
1: App of bel naar 013 7941 00.

0: Gerard Joling, hij begon zijn carrière als model en als danser. Hij was onder andere te zien toen Madonna in Top opkwam. Daar stond hij ook te swingen, maar was prominent in beeld bij Earth and Fire met de single Jack is Back. Daar stond hij prominent in beeld. In 85 deed hij mee met de Soundmix Show van Henny Huisman. En dat was voor de mensen die dat niet kennen, dat was de verre voorvader van de Voice of Holland. Daar werd hij derde met Crying van Don McLean, maar dat leverde hem wel een platencontract op. Love is in Your Eyes was een al een grote hit met deze Ticket to the Trumpet. Daarmee stond hij in 85 op die eerste plaats. Maar wat stond er 60 jaar geleden op die eerste plaats?
1: De nummer 1 van 60 jaar geleden.
0: Voor de derde week, The Beatles. In the time.

0: 13 september 1966 was de nummer 1, de Beatles, Yellow Submarine aan de ene kant en Eleanor Ripley op de andere kant. Die hoor je volgende week, want ze staan er nog een poosje in. Yellow Submarine, dat werd later in 68 nog een heuse tekenfilm van de Beatles in de hoofdrol.
1: Jan Steen brengt u op woensdag Gouwe Ouwe.

0: Daarmee mee terug naar Nederland en 73 met de debuutsingle van Steeler's Wheel, Stuck in the Middle with You, geschreven door Joe Kekan en Kevin Wefferty. En Kevin Wefferty die zou na Steeler's Wheel nog een succesvolle solo carrière opzetten.
1: Als je om je heen kijkt, kan het soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

0: Astrid Maria de Bakker, zo heet ze officieel. Maar we kennen ze beter als Astrid Nijg. Ze was ook de eerste echtgenoot van Leonard Nijg. Scoorde zelf grote hits met Ik Doe Wat Ik Doe in 1973. En dit was een van de laatste hits die ze scoorde. Alleen is maar alleen.
1: Jan Steen brengt u op woensdag Gouwe Ouwe.

0: De Questions scoorden zo eind jaren 80, begin jaren 90 enorme mooie hits als For Cannon Town, Ideal World, Born Again, Harvest for the World. Deze uit 1990, Words, de hun grootste hit. Ja, en daarna hebben ze echt geen hits meer gescoord. De laatste hit die ze scoorde was in 92. Jammer voor deze formatie. Ze maken nog steeds muziek. Ze treden ook nog steeds op. The Questions and Words.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we bij u met de alarmschijf van 35 jaar geleden. En ze is weer terug uit Duitsland. Addy. En ze presenteert zelf haar koffietip.
1: Tot slot een instrumentaaltje.
0: Daarvoor gaan we terug naar eind jaren 70, 79. Toen scoorde Masada, is een Nederlands Molukse formatie, scoorde een enorme grote hit met Aruma. Tot aan de tijd zijn van...

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. Zijn partij draagt hem voor als kandidaat-premier, waardoor hij ook na zijn presidentschap aan de macht kan blijven. De verkiezingen komen na bijna 2 jaar van protesten tegen zijn regering. De Europese Unie kijkt kritisch naar Servië. De toetredingsgesprekken verlopen moeizaam, onder meer door zorgen over de rechtsstaat en de nauwe banden van Servië met Rusland. De Europese Commissie wil steden meer mogelijkheden geven om Airbnb en andere verhuur aan toeristen aan banden te leggen. Dat moet helpen tegen de woningnood en de hoge huizenprijzen. In steden waar woningen voor veel mensen onbetaalbaar zijn geworden, kunnen gemeenten straks tijdelijke verhuur beperken. Brussel wil daarnaast dat er meer huizen beschikbaar komen voor mensen die er daadwerkelijk wonen. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in Politiek Den Haag. Minister van Sociale Zaken Veilbrief noemt de staking onnodig en roept de vakbonden op weer aan tafel te komen. Ook de VVD vindt dat heel Nederland de dupe is van het conflict. Tegelijkertijd steunt GroenLinks PvdA-leider Klaver de stakers. Hij vindt dat het kabinet duidelijkheid moet geven over de toekomst van de sociale zekerheid. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes, dat zegt de Spaanse overheid. 2 Nederlanders en een Deen zijn aangehouden. En ook het slachtoffer is een Nederlander. Hij raakte gewond aan zijn been. De schietpartij vond overdag plaats in het centrum van Marbella. De Spaanse autoriteiten maken zich al langer zorgen over geweld tussen criminele groepen en voert daarom extra controles uit.

Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Welkom terug bij Tweede Uur Hof van Steen. En wij doken terug 35 jaar in de tijd, 6 september 1991. De Duitse Eurodance-formatie Culture Beats scoorde de eerste grote hit hier in Nederland. No Deeper Meaning. En dat zou nog tot een vierde plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het Tweede Uur Hof van Steen.

0: never cry. A sphinx cannot die. A sphinx can never cry.
1: Amanda Lear, we kennen ze beter van de grote hit Follow Me. Maar dit was ook nog een klein hitje hier in Nederland in 1979, de Swings. En ja, over de geaardheid van deze al 87-jarige zangeres, kunstenares en actrice is altijd nog wat te doen geweest.
2: Koffie, een koekje en Annie's koffietip.
3: Ja, luister, is nog een heel gezellig luisteruurtje. In de jaren 70 was ik echt fan van haar. De hele maand september, Journey Kaagman met vanavond My Mystery Man. MUZIEK

0: 60 en 70 of 70 en 80 was het boegbeeld van Earth and Fire. Toen de band ten ziele ging, ging zijn solo carrière. We hebben het over Johnny Kaagmans, overleed op 31 juli. Jongsleden op 79-jarige leeftijd. Dit was van haar eerste soloalbum, My Mystery Man.
1: Wij zijn de Beverlanden.

Chainhead Khan, en dat was een formatie die speciaal voor het Eurovisie Songfestival 79 werd opgericht. Met een klein beetje Nederlandse inbreng van Harriette. In 1981 uitgebrachte Klabauterman werd in 82 in een Nederlandstalige versie ook uitgebracht. En dat leverde toen hier in Nederland ook nog een hit op.

0: In 1991 brak R.E.M. definitief door hier in Nederland met jullie 7e studioalbum Out of Time. Losing My Religion, dat was de grote hit waarmee ze doorbraken. En dit was min of meer de opvolger Shiny Happy People, de tweede track van dat album.
1: Stars in Heaven. Stars in Heaven.
0: Hij werd geboren op 8 juli 1947 en overleed op 9 september 2002. Petros Gerardus Antonius Tetro. We kennen hem beter als Peter Tetro, oprichter van de T-shirts.

Petrus Geraldus Antonius Tetro. We kennen hem beter als Peter Tetro. Werd geboren op 8 juli 1947. En hij overleed op 55-jarige leeftijd op 9 september 2002. Oprichter van de T-shirts. Maar scoorde ook in 68 solo een enorme kanjer van een hit met Red Red Wine van Neil

0: is een beetje een mysterieus gevalletje voor mij wat betreft. Ze heet Tara, ze komt uit Nederland. Ik weet dat ze ook opgetreden heeft bij Club Veronica. Dat staat ook wel vermeld. Maar wie, wat, waar deze dame precies is, weten we verder niet. Ik kan het zoveel niet vinden op internet. Scoorde in ieder geval in 1990 een klein hitje met Feel So Good. Mocht jij meer informatie weten over Tara, doe dan even een appje.
1: App of bel naar 013-794100.
2: De vergeten artiesten.
3: Het was een tijd dat je ze elke week op de radio hoorde. In de top 40. Op zondagmiddag bij je ouders thuis. En nu? Zet de radio aan en je hoort ze niet meer. Artiesten die groot waren, geliefd waren. En die je nu nog maar zelden hoort. In de vroege jaren 60 was Anneke Greunlo een van de grootste sterren van Nederland. Anneke brak begin jaren 60 door met Brandend Zand. Dat nummer werd een enorme hit en werd gevolgd door andere succesvolle singles zoals Paradiso en Surabaya. Ze stond hoog in de hitlijsten en trad op voor volle zalen. Halverwege de jaren 60 veranderde het radiolandschap. De opkomst van de beatmuziek en de Britse invasie zorgde voor een nieuwe wind in de popmuziek. Veel Nederlandstalige artiesten kregen minder zendtijd. Anneke Greunlo bleef optreden en bleef geliefd bij haar publiek. Maar op de radio hoor je haar nog maar zelden. En als je haar stem vandaag hoort, hoor je meteen die vroege jaren 60 terug.

0: Anneke Grunlo, ja, je hoort ze zo af en toe nog eens met Brandend Zand en Paradiso. Het is trouwens aanstaande dinsdag, is het alweer 8 jaar geleden dat ze kwam te overlijden op 76-jarige leeftijd.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is Falco Dry met die wereldhit Genie.

0: Falco 3 is het album van de week. Geproduceerd door de gebroertjes Bolland. En op dat album staat onder andere Rock Me Amadeus en Vienna Calling. En deze Genie Part 1, want hij heeft er in totaal 3 gemaakt. Als je naar het Hof van Steen op de maandagavond luistert, de albumversie, dan zal ik ze alle 3 een keer gaan draaien. Van het album Falco 3 zijn er in totaal 1,5 miljoen exemplaren van over de toonbank gegaan.
1: De top 3 van 45 jaar geleden.
0: De hoofdnieuw binnenkomen vinden we op nummertje 24, Start Me Up van de Rolling Stones. En op nummer 20 van 32, de snelstijgende plaat Japanese Boy van Aneka. 5 afkomstig van nummer 6 in de 6e week. Hold On Tight van het Electric Light Orchestra. 4 komt van 7. China Eastern in de 4e week met For Your Eyes Only.
1: En dit stond op nummer 3.

0: 3, afkomstig van de nummer 5 vinden we Ottawan, een Franse discoformatie, of duo is het eigenlijk, Patrick Jane Boutiste en Annette Altice, waren de speel van dit verhaal.
1: En dit stond op nummer 2.

2 blijft staan in de 6e week. De Wording Wapping hoort van de Tom Tom Club. En dat was eigenlijk min of meer een nevenactiviteit van de Talking Heads.

0: Voor de derde week staan ze al op die bovenste plaats. Rubberen Robbie. Er staan er 6 weken in. De Nederlandse sterren stralen overal. En dat is nummertje 5 uit de medley-serie schijnbaar. Want op nummer 1 vinden we Rubberen Robbie. Op nummer 16 vinden we de Royal Film Orchestra. Op nummertje 18 vinden we Lobo met de Disco Caribbean Show. Op 22 vinden we More Stars van de Stars on 45. En op 36 komt nieuw binnen nummertje 5. Stars on 45, de nieuwe van de Stars on 45 Volume 2.
1: De top 3. Top 3 van 45 jaar geleden.
0: Noteerd op 5 september 1981. Op 3 afkomstig van 5 Matchstip. In de 5e week Ottawa. Hands up. Op 2 blijven staan. In de 6e week de Wording Whipping hoort van de Tom Tom Club. En je hoorde ze net. Rubberen Robbie en de Nederlandse sterren stralen overal 3 weken op 1 en ze staan er al 6 weken in.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer dicht.
0: Ja, en wij gaan inderdaad hier de deur op slot doen. Het licht uit, maar Theo is boven volop in zijn voorbereiding voor het Kospol Magazine.

0: En dat betekent straks 2 uur lang christelijke pop, hip-hop, metal, Nederlandstalig en dance. Zolang het maar bij Theo in zijn format past. En dat is de gezonde radioactiviteit. Wij zijn er weer volgende week tussen 7 en 9 op de woensdagavond. Maar we zijn er ook eerder op de maandagavond, maar dan met een albumversie. Tussen 9 en 11 direct naar de jongens van Rockblok.
1: Hier is de Overdrive. Overdrive. Naar het Gospel Magazine.
0: En dat doen we, de Overdrive doen we met een plaat uit 1979. De titel is hoopgevend, maar zolang Netanyahu nog aan de macht zit in Israël, is dit gewoon een verloren tekst. Peace in the Holy Land. Hier is United tot aan de klok van 9 uur.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. Zijn partij draagt hem voor als kandidaat-premier, waardoor hij ook na zijn presidentschap aan de macht kan blijven. De verkiezingen komen na bijna 2 jaar van protesten tegen zijn regering. De Europese Unie kijkt kritisch naar Servië. De toetredingsgesprekken verlopen moeizaam, onder meer door zorgen over de rechtsstaat en de nauwe banden van Servië met Rusland. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. Een agent uit Breda is vrijgesproken van computervredebreuk. De 38-jarige Bilal A. zou bijna 30 keer onbevoegd informatie hebben opgezocht in politiesystemen. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 60 uur taakstraf. Het gerechtshof vindt dat er te weinig bewijs is. A. zocht onder meer op kentekens, telefoonnummers en burgerservicenummers. Volgens het hof is niet bewezen dat hij daarbij onbevoegd te werk ging. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de 5-daagse werkweek weer de norm moet worden. Hij zei dat vanmiddag tijdens de jaarlijkse binnenhoflezing in Nieuwspoort in Den Haag. Brekelmans uitte kritiek op jongeren die na hun studie maximaal 3 of 4 dagen willen werken. Volgens hem kan Nederland dat zich met ruim 400.000 openstaande vacatures niet veroorloven. Hij pleit daarnaast voor vacaturestops bij de overheid en meer gebruik van AI om efficiënter te werken.

Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar vrijwel droog bij zo'n 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: zeg een hele goedenavond. Gezellig dat je erbij bent. Je luistert naar Streek Omroep de Beverlanden, maar ja, eigenlijk wist je dat natuurlijk al. 2 uur gezonde radioactiviteit gaat weer aan je voorbij komen. Met als dank aan Jan voor zijn prachtige overdrijf naar Gospel Magazine. We hebben weer heel veel nieuwe releases en de eerste nieuwe release kwam al direct aan je voorbij in de vorm van The Afters samen met Stephen Malcolm en Made for Greatness.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus. A2J.
0: En we hebben veel te doen, dus we gaan snel verder. Dit is een nieuwe Strings and Heart. En deze plaat heet How It Feels to Live. Ik ben bij je. Tot een uurtje of 11.

Ja, deze dame gaan we zeker in de gaten houden, want ze is een redelijk nieuwe zangeres aan het christelijke muziekfirmament. Je hoorde Hayley Hutchison en Splinters, daarvoor Strings and Hearts en How It Feels to Live. En is het tijd geworden om eens even iemand af te wijzen, want You're Not the One for Me is de titel van de volgende plaat. Kortom, hier is Connor Flanagan. Oh.

0: wat een heerlijk popplaatje is dit. Eigenlijk heel eenvoudig en toch best wel een fijne tekst ook. Broken Pieces hoorde je. En dat was gemaakt door Scott Reagan. En dat is niet het enige wat hij gemaakt heeft. Hij heeft namelijk meerdere tracks opgenomen. En dat op een fijn album gezet. Getiteld Shepherds and Wolves. Daarvoor hoorde je Connor Flanagan. En You're the One. Of You're Not the One for Me. Zo moet ik dat zeggen. Gaan we door naar Sydney Alexander. Het zal ongeveer een half jaar geleden zijn. Dat zij bij Gospel Magazine in de schijnwerp stond. En ze was toen heel blij dat ze vanuit Amerika toch in Nederland ook gedraaid werd. En ze was er zo blij mee dat ze ook een boodschap voor ons heeft ingesproken. Die zal ik zo meteen nog eventjes draaien. Maar het verhaal is nu dat ze samen met Hagen een single heeft opgenomen. En die heet Such a Blessing. Het grappige is dat Hagen een Nederlandse DJ is. En dat is dan eigenlijk wel weer heel erg leuk. Dus ik stuurde naar Sydney een boodschap zo van... je mocht bij mij in de spotlight staan of in de schijnwerper staan. En nu werk je weer met een andere Nederlandse DJ. Wat leuk. Ze zegt, ja, de wereld is klein.
1: Hey everyone, this is Sydney Alexander. I'm so excited to be hanging out with you today on Gospel Magazine Radio. I'm a Christian artist with a heart for the dance and pop scene. My mission is simple. I want to take the name of Jesus into those unexpected places, the dance floors, the late night drives, and the heart of the pop world. I believe worship doesn't just happen in a pew. It happens wherever we are, and I want my music to bring that light and energy into spaces that need it most. Huge shout out to the team at Gospel Magazine Radio for giving me this platform and for always championing music that moves the soul and the feet. I'm Sydney Alexander, and you're listening to Gospel Magazine Radio. Let's get into the music.

Tear Down the Dark is de titel van een nieuwe EP. En je hoorde dan ook de titeltrack. Je hoorde materiaal van Manifest. Daarvoor dus Sydney Alexander, die samen heeft gewerkt met de Nederlandse DJ Hagen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook eventjes moest onderzoeken wie Hagen was. En toen kwam ik erachter dat het een Nederlandse DJ was. De aankomende week zal ik me daar eens even wat verder in verdiepen. En misschien dat ik daar dan volgende week nog wel weer een ander mooi verhaal over heb. Oké, even tijd voor een rustpunt, want dat is soms ook welkom. Olivia Lane komt ook met een nieuwe single. En dat is een stukje rustiger. Het heet Ask Him. If they-

zo even de voetjes van de vloer met Saints. En Saints schrijf je aan het begin met een S, maar aan het eind met een Z. Mocht je de band op willen zoeken, je hoorde Home. En dat is afkomstig van een album getiteld Almost Home. Daarvoor dus het rustige Olivia Lane en Ask Him. Is het tijd geworden voor een man die normaal gesproken nog wel eens lekker tegen de schenen kan schoppen. Tegen de gevestigde orde, om het maar zo te zeggen. Het valt bij deze plaat mee, maar ik moet zeggen, het is nog steeds een hele leuke plaat. Je hoort Mr. Roy Judge en zijn Escape.

Oh, van deze single, daar ben ik zo enthousiast over, hè. Je hoorde Made van Sarah Reeves. En eigenlijk een dame die toch wel heel veel crossovers al gemaakt heeft richting de popmuziek. Zelfs heeft samengewerkt met Armin van Buuren. En dan vervolgens weer deze plaat gemaakt. Dat ze gewoon perfect gemaakt is door God. Want daar gaat het eigenlijk simpelweg over. Daar komt het op neer. Je hoorde Roy Tosh daarvoor met Escape. Is het tijd geworden voor, ja, toch een beetje wat Afrikaans-achtige invloeden met J-Way samen met J-Money. Here is Good Energy.

0: Wat een prachtige plaat is dit, zeg. Het is ook een dame dat als ze een plaat maakt, dan lijkt het wel in goud te veranderen, zal ik maar zeggen. Je hoorde Jamie McDonald en Roots. Daarvoor J.W. samen met de Jimani en Good Energy. Ook eigenlijk best wel een hele fijne plaat. En de volgende, dat is eigenlijk ook wel zo'n artiest die het eigenlijk net allemaal wat anders doet. Je hoort het allemaal vanzelf. Hier is Dre Day Ministries en Peace, Fill My Body.
1: I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear.

vraag. En deze samenwerking vind ik heel erg leuk, maar ik had hem niet op mijn bingo-kaart staan, kan ik je vertellen. We hoorden namelijk de dance-producer Galactus Jack samen met een country-zangeresje uit Engeland. En ze heet Philippa Hanna. En je hoorde de track Lay It Down, afkomstig van de EP Revival Part 1. Is even een misschien een belofte dat er een part 2 komt, wie zal het zeggen. Daarvoor Dre Day Ministries en Peace Fill My Body. En we gaan nog heel even punkrocken. En dat doen we natuurlijk met Grace Graber. En deze titel die past eigenlijk wel heel goed bij haar, hoor. Hier is namelijk Punk Rock Diamonds in the Rough.

Grace Graber en Punk Rock Diamond in the Rough. Zo, en dan gaan we het eerste uurtje afsluiten. En dat gaan we zo meteen doen met Yvette Luna. En Where You Go, I'll Go. En zometeen ben ik terug met onze vaste rubriekjes natuurlijk. En dat hoor je straks wat dat allemaal betekent. Kortom, ik zou zeggen, we gaan even luisteren naar het nieuws. En daarna ben ik terug met Gospel Magazine.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Dat blijkt uit documenten die vandaag door de Spaanse regering zijn vrijgegeven. De Spaanse inlichtingendienst CNI volgde WhatsApp-groepen met 180.000 volgers, waarin werd opgeroepen de grenshekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. Uiteindelijk bestormden ruim 70.000 mensen de enclave en daarbij kwamen naar schatting 140 mensen om het leven. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de vijfdaagse werkweek weer de norm moet worden. Hij zei dat vanmiddag tijdens de jaarlijkse binnenhoflezing in Nieuwspoort in Den Haag. Brekelmans uitte kritiek op jongeren die na hun studie maximaal 3 of 4 dagen willen werken. Volgens hem kan Nederland dat zich met ruim 400.000 openstaande vacatures niet veroorloven. Hij pleit daarnaast voor vacaturestops bij de overheid en meer gebruik van AI om efficiënter te werken. En in het Brabantse Baarle-Nassau is een 2 weken oud ezeltje dood teruggevonden nadat het was gestolen uit een ezelopvang. Het dier Pleun is volgens de politie door geweld om het leven gekomen. De politie onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat meerdere mensen betrokken zijn. Intussen waarschuwt de opvang voor een valse doneeractie. Oplichters proberen geld op te halen voor Pleun, maar de stichting benadrukt dat zij zelf geen inzamelingsactie heeft opgezet.

Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar vrijwel droog bij zo'n 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: laten openen van een tweede uur gezonde radioactiviteit werd geleverd door Bay Turner samen met Natalie Grant en Somebody Spraying. Zometeen hebben we in de schijnwerper flashback Aris Ford en daarna zetten we in de schijnwerper een dame genaamd Maddie Jane. Column hebben we ook met Peter de Bos van Gaafwoord en we gaan een beetje ondeugend doen. We gaan belletje trekken. Oeh, wat spannend. Daarnaast heb ik ook nog Waiting losgelaten op de platencollectie en daarmee een schijf van 5 samengesteld.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus.
1: A2J.
0: Maar eerst nog even.

0: ja, even nog te sferen van de schijnwerper van vorige week. Daar stond toen met 3 tracks Aris Forge in de schijnwerper. En deze hoorde je nog eventjes een keer in de herhaling. En dat was Lifeline.
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: Ja, de schijnwerper deze week zetten we op een zangeres. Die heet Maddie Jane. Ze is 27 jaar. En in haar tienerjaren was ze heel veel bezig met de socials. En maakte ze daar covers voor, om het maar zo te zeggen. Ondertussen maakt ze haar eigen muziek. En zeker niet onverdienstelijk. En ik moet eerlijk zeggen dat dit ook weer één van die zangeressen is die echt bijzonder creatief is en daardoor eigenlijk gewoon op mijn radar is gekomen. We gaan zometeen luisteren naar de track Upper Hand. Daarna It's If It's Not You. En dat wel van een EP getiteld Almighty. En we beginnen met een single die ik vorige week als nieuw presenteerde. En die heet In The Name. Kortom, in de schijnwerper staat Maddie Jane.

0: de schijnwerper hoorde je dus Maddie Jane. Wat mij betreft echt, ja, toch pop eigenlijk op een hoger niveau. Je hoorde If It's Not You van de EP Almighty. Die kwam vorig jaar uit. Daarvoor hoorde je Upper Hand, een single van dit jaar. En als eerste hoorde je een single die vorige week als nieuw werd gepresenteerd. In the Name. Kortom, in de schijnwerper Flashback volgende week staat Maddie Jane. Is het tijd geworden om eens eventjes lekker ondeugend te gaan doen? En dat doen we samen met Peter de Borst van Gavoort. Maar natuurlijk heeft het ook een, ja, toch wel een interessante boodschap, zal ik maar zeggen. Dus dat belletje trekken kan naast ondeugend zijn, misschien ook nog wel serieus zijn.
1: Colm, belletje trekken. Gewoon weer doen. Iedereen kent wel de beelden van de kinderen in Afrika met hun hongerbuikjes. Op sociale media zappen we die het liefst zo snel mogelijk weg. En als er zo'n goed doelfilmpje start voor de spannende voetbalwedstrijd, Formule 1 wedstrijd of film, lopen we liefst nog even snel naar de koelkast om een biertje of wijntje of wat te snacken te pakken. Met dat lekkers spoelen we gelijk maar elke gedachte aan die armoede snel weg. Net zo makkelijk. Laat ons gezellig avondje daar toch niet door verpesten. Die armoede is ver weg. Kunnen we niets aan doen, toch? En de tijd van giraal geld overmaken aan die grote goede doelen is niet echt meer van deze tijd. Dat soort belletje trekken van die goede doelen is eigenlijk zeer irritant. Het leidt ons namelijk af van ons luxe, zorgeloos leventje, of niet? Stille armoede, of sluipende armoede, daar zie je minder van op televisie. Terwijl dat vaak juist niet ver weg is, maar gewoon bij jou om de hoek. Ja, gewoon in jouw straat en buurt. Misschien zelfs in jouw huis. Zonder dat anderen dat weten. Als één verdiener met 4 kinderen en een partner met een auto-immuunziekte heb ik vele dubbeltjes moeten omdraaien in mijn leven. En soms waren het geen dubbeltjes, maar de ouderwetse centen. De buitenwacht wist dat niet, zag dat niet en wilde het waarschijnlijk ook niet weten. Vakantiegeld ging direct op aan schulden wegwerken. Verjaardagsgeld ging op om kleding te kopen voor de kinderen. Een bonus van het werk of een andere meevaller zorgde weer even om uit de rode cijfers te komen. Zelfs verzamelde hobbyspullen werden verkocht om weer een week boodschappen te kunnen halen en monden te voeden. Gelukkig waren wij gezegend met meelevende ouders. Een tas vol boodschappen voelde echt als de zak van Sinterklaas. Elk product werd met grote blijdschap ontvangen. Ja, zelfs de droge kaakjes of het bekende blikje smaks. Een financiële bijdrage of afgesproken betalingsconstructie gaf letterlijk ademruimte om bijvoorbeeld de auto APK te laten keuren met de vereiste vervanging van de banden. Sluipende armoede slijt je leven uit. Het zorgt voor continu stress en geeft spanning in je relatie als levenspartners. In de stille uren van de nacht werd menig traan gelaten, kan ik je zeggen. Stille armoede ontneemt je dromen, ontneemt je passie en het geloof in een betere toekomst. Het zorgt ervoor dat je in een overlevingsmodus komt te staan. Je wordt achterdochtig, wantrouwend en vooral heerst er schaamte over dit alles. En dat alles vreet energie. Het vreet geluk, het vreet geloof, het vreet positiviteit en het vreet je gezondheid. De vraag is, hoe lang hou je het vol? Gelukkig is ons leven voorbij gegaan en hebben we met elkaar het hoofd boven water kunnen houden. De kinderen zijn zelfstandig en gaan hun weg in het leven. En wij mogen nu zeer gezegend zijn en niet alleen op financieel gebied. Maar het besef is er en zal ook nooit weggaan. Deze ervaringen gaven ons de aanzet om toentertijd een lokaal initiatief op te zetten om hen in die stille armoede te ondersteunen waar we konden. Druppels op een gloeiende plaat, maar wel druppels van compassie. En wat hebben wij veel mogen leren van onze ontmoetingen met mensen achter die voordeur die zo vaak dicht blijft. Dank jullie wel daarvoor. Nu vele jaren later denk ik nog vaak aan jullie. Helaas gooide grote gezondheidszorg roet in het spreekwoordelijk eten en moesten wij met ons initiatief noodgedwongen stoppen. Stille armoede is ondermijnend aan de samenleving. En tegenwoordig kunnen we het woord sluipend en stil wel weglaten. Steeds meer mensen en complete gezinnen raken onder water. Ademlucht wordt ontnomen en uitzicht op betere tijd ontbreekt. Uitzichtloos wordt het leven voor velen. De regering komt met mooie woorden, standaardpraatjes en loze beloftes. Maar deze armoede is daar niet mee geholpen. Het gaat om daden, niet om woorden. Ook ik loop naar mijn koelkast en pak dat koude biertje. Maar zal nooit de harde lessen van dit leven vergeten. De pijn en schaamte van sluipende armoede. Kijk eens naar je buren. Naar die jongeren die al vroeg op eigen benen moest staan. Naar die weduwe die achterblijft met kinderen. naar die man in de straat die rond moet komen van zijn AOW of die nieuwkomer die steeds weer wordt afgewezen bij de sollicitaties en afhankelijk is en blijft van het UWV. Kijk in de spiegel en strooi eens wat druppels van liefde en compassie. Want vanuit eigen ervaring weet ik dat ook juist deze druppels op de gloeiende plaat zeer welkom zijn. Want elke druppel laat de ander voelen dat ze gezien worden, dat ze niet vergeten worden, dat ze niet alleen zijn. De Bijbel heeft meerdere mooie teksten die gaan over zorgen voor een ander die leeft in armoede. Zoek er maar eens naar. Maar voor deze keer wil ik iemand anders aanhalen. Moeder Teresa heeft ooit gezegd: we kunnen niet allemaal grote dingen doen, maar we kunnen wel kleine dingen doen. Met grote liefde. Aan jou de uitdaging. Zet eens een boodschappentas vol liefde voor de deur bij zo iemand. Bel aan en ren weg. Laten we gewoon het belletje trekken weer invoeren. Aanbellen en wegrennen, zodat mensen die suf geslagen door het leven in armoede naar de voordeur gaan en daar een boodschap van liefde zien staan. Hoe hun blik zal zijn, dat hoeven we niet te zien. Een anoniem kaartje bij met een bemoediging en het effect zal zeer zeker groot zijn. De gedachte dat we een klein beetje ademlucht mochten geven aan een ander, dat is voldoende. En reken maar dat het een gigantisch impact heeft. Daar kan ik van meepraten. Wees ondeugend en ga belletje trekken.

0: wat een heerlijk plaatje is dit. Ja, ik weet het. Het is de Nederlandstalige track van vorige week ook. Hè? Het Nederlandstalig moment. Shezran en Mark Floor met Geef de Liefde Door. Maar ik vond hem eigenlijk zo prachtig passen bij deze column dat ik dacht bij mezelf. Ja, we moeten gewoon weer een beetje liefde doorgeven. En eigenlijk is het gewoon ook een leuk plaatje toch. Je hoorde de column belletje trekken van Peter de Bost van Graafwoord. En ik zou zeggen, weet je, deze column die maakt hij, maar hij doet nog veel meer. Kijk maar eens op zijn website graafwoord.nl.
1: De beste hits hoor je hier.
2: Gospel Magazine, schijf van 5.

Grace is Waiting. Je hoort de muziek van Henry. En de eerste uit de schijf van 5. Het woord Waiting heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. En ja, dan komt er toch altijd weer leuke dingen naar boven. Komen er altijd weer leuke dingen naar boven, zo moet ik dat zeggen. Dus ik zou zeggen, ja, ik adviseer je soms om eens even een los woord gewoon op je platencollectie los te laten. Als je die tenminste bijvoorbeeld op digitaal hebt, dan kan je dat makkelijk doen. En dan komen er soms echt leuke dingen naar boven. Zometeen heb ik bijvoorbeeld een plaat van Kodoku en Waiting For Me. Maar die was eigenlijk ooit eens een keer nieuw binnengehaald. Nooit een playlist gehaald. En dat was eigenlijk een beetje onterecht. Maar die hoor je straks. Eerst zie je namelijk nog Collington en Waiting For Daylight.

Ja, deze plaat had dus eigenlijk best wel gewoon in een playlist terecht kunnen komen. Maar goed, in ieder geval beter later dan nooit. Je hoorde Kodoku en Waiting for Me. Met daarvoor Collington en Waiting for Daylight. Want dat waiting is nog steeds een thema natuurlijk in de schijf van 5. Zo gaan we nu ook door met Jeremy Rosado. Hij heeft een plaat ooit gemaakt en dat heet Waiting Room. Laten we maar eens horen wat hij te zeggen heeft.

I Keep Waiting On You. En je hoort de muziek van Laundry Cantrell en dat van zijn EP Glasshouse. Het kwam allemaal nog dit jaar uit. Zo, en daarvoor Jeremy Rosado en Waiting Room. En dat betekent dat we aan het einde zijn van de schijf van 5. Wat ik dan altijd zeg, liefkozend, is dat we ja, al onze plichtplegingen hebben gedaan. En dan kan ik je vertellen, jongens, dat we dit feestje gewoon iedere week doen. Hè? Dat doen we gewoon op Streekomroep de Beverlanden op de woensdagavond. Altijd tussen 9 en 11 uur. En wat zijn we er blij mee dat we dat mogen doen. Zo, en dan heb ik nu een plaat die we vorige week eigenlijk als nieuw presenteerden. En nu doen we hem gewoon nog even gezellig in de herhaling, hoor. Kate Stanford en een prachtige tekst. Right Next to Me.

0: Grohl.
1: Ik vind dit fantastisch. Een heel oud lied wat eigenlijk geïntegreerd is in een compleet nieuw arrangement. Je hoorde Geyser Baba en I Want to Grow. Daarvoor Kate Stanford en Right Next to Me. En ik ben nog steeds zo blij dat we die hebben kunnen voorstellen aan een landelijk zender hier in Nederland. En dat ze die eigenlijk gewoon die zangeres hebben omarmd. En dat, daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Het is tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. Ik vind het niet leuk, maar dat is gewoon de waarheid. Want ja, tijd is tijd, zullen we maar zeggen. En dat betekent dat ik nog even ga vertellen dat mocht je meer willen weten van Gospel Magazine en je kijkt toevallig graag op Facebook, dan kun je mijn naam even zoeken. Dat is Theo Boer. Zie je dan een kruis met de uitzendstralen, dan zit je op de goede plek. Je mag daar een vriendschapsverzoek sturen en die zal ik dan zeker accepteren. Daarnaast hebben we ook nog een pagina op Instagram. Dat heet gospelmagazine.rtv. gospelmagazine.rtv. En om niet te vergeten natuurlijk ook nog de playlist. Die hebben we op Spotify en Gospel Magazine. Even de woordjes aan elkaar plakken, dus geen spaties ertussen. En ook daar hetzelfde logo. En dan kun je gewoon lekker luisteren naar de nieuwste releases. Die zijn meestal op het eind van de lijst, zal ik maar zeggen. Hè? De laatst toegevoegde platen. En daarnaast heb je nog heel veel andere gospels. Oké, wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. En mocht het nou zo zijn dat je denkt bij jezelf van, oh, dit is een leuk programma en je hebt geen klachten, vertel het anderen. Heb je wel klachten, vertel het ons. We gaan eruit met Anthem Worship, Klein en Mass Anthem. En deze plaat heet He Is en is afkomstig van het album Deeper Living. Wat mij betreft heel graag tot een volgende keer.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische president Poetin een deal wil sluiten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens Trump had hij een goed gesprek met Poetin en zou een akkoord ook afhangen van de bereidheid van president Zelensky. Die was vandaag in Oslo voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig zou bij vertrek uit Moldavië bijna zijn geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier Støre. Het is niet bekend hoe dichtbij die drone kwam. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Dat blijkt uit documenten die vandaag door de Spaanse regering zijn vrijgegeven. De Spaanse inlichtingendienst CNI volgde WhatsApp-groepen met 180.000 volgers, waarin werd opgeroepen de grenshekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. Uiteindelijk bestormden ruim 70.000 mensen de enclave en daarbij kwamen naar schatting 140 mensen om het leven. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open.

Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet.

Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet.

Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Streekomroep de Beverland.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.
1: Oké, roll the drums.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet.

Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.